janna bi a derdirawo gorko a hendi derda debbo be mahram be himbe je dagan te amo masalan himbe be dagata ferwida be mako a hendi de mo be mabbe noy barjare anasidan be mako ha doni nasidi be mi nasare teninde a bingel adon ha aljannatu tahta aqdamil ummahat atami nasugo be mako a bingel on adon ha les dadirawo nasse sare teninde atami nasugo sare teninde derdirawo gorko ala sas a gorko tegal on atami nasugo sare teninde nasu sare teninde bi amin ngayen fu entena derdirabe julbe.